0: Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Dat oordeelt de onderwijsinspectie. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. En natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit 1 van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomerij!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Excellent!

0: Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Dat oordeelt de onderwijsinspectie. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. En natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Dat oordeelt de onderwijsinspectie. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. En natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit 1 van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich net als voorgaande jaren intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio X!

0: Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich net als voorgaande jaren intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot...

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moest de ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. Het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Bij het gemeentehuis in Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de plannen van de nieuwe coalitie. Die wil namelijk het lokale LHBTI+-beleid schrappen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi schrok enorm van het coalitieakkoord. Zelf hoort hij niet bij deze gemeenschap, maar hij wil wel heel duidelijk voor hun belangen opkomen. Het protest is vreedzaam en rustig verlopen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeren!

0: In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm, met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. Daarbij zijn ook mensen opgepakt. Het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Bij het gemeentehuis in Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de plannen van de nieuwe coalitie. Die wil namelijk het lokale LHBTI+ beleid schrappen. En door het steeds warmer wordende klimaat wordt de Nijmeegse Vierdaagse in de toekomst mogelijk op een ander moment in dit jaar gehouden. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeren!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in een auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Volgens de lokale overheid is het de meest verwoestende brand ooit in de regio. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat meldde de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moesten ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook een aantal mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. En het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent.

0: In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm, met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot vandaag.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. Daarbij zijn ook een aantal mensen opgepakt. En het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

jouw stad in Benidorm zit. Die tijgen mijn goesting. Val te val volk en val te waar. Gezwier doe kapot en wat doe je dan? Er in een pakje. De sangria loopt mijn oren nooit.

0: is ieder jaar hetzelfde. Ik wil naar Sint-Anne en ze naar Spanje. En wat doet ze dan voor de Ambras?
1: Mij gewoon. Ze zei zo geren broon, zei ze. Alle dagen dat je zo van
2: smeert me een rug in zin.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
3: En souvenirjes kopen, nog zo

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat meldden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Excellent!

0: In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in een auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer!

0: In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. De lage waterstanden zijn een ramp voor vissen. Tot die conclusie komt Margriet Schoer. Zij is adviseur van Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte zijn zowel kleinere plassen als de grote rivieren de afgelopen tijd meters gedaald. Dit zorgt voor grote problemen bij vislarven. Normaal gesproken groeien zij rustig op in de geulen langs de zijkanten van een rivier, maar door de extreme daling zijn ze nu aangewezen op wild en gevaarlijk water. De droogte zorgt ook voor meer problemen. Eerder meldde Omroep Gelderland al dat de kaders afbrokkelen door het acute watertekort. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. En in het Belgische Strombeek heeft een grootmoeder per ongeluk een wildvreemd kind meegenomen van de kinderopvang in plaats van haar eigen kleinzoon. Zodra de fout aan het licht kwam, werd er direct een alarmboodschap verspreid via het lokale buurtinformatienetwerk. Hoewel het incident met een sisser is afgelopen, heeft de kinderopvang aangekondigd de huidige procedures nog eens goed na te lopen. Het weer tenslotte. Vanmiddag komt in heel het land de zon door, al zijn er in het noorden ook wat stapelwolken. Het is droog vandaag en de temperaturen lopen uiteen van rond de 24 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Excellent weerbericht.
1: In het noorden begint de dag grijs, door laag hangen de bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm, met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden, tot zo'n 30 graden in het zuiden.
2: Tot zover het Excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Door de aanhoudende droogte zijn zowel kleinere plassen als de grote rivieren de afgelopen tijd meters gedaald. Dit zorgt voor grote problemen bij vislarven. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. En in het Belgische Strombeek heeft een grootmoeder per ongeluk een wildvreemd kind meegenomen van de kinderopvang, in plaats van haar eigen kleinzoon. Het weer tenslotte, vanmiddag komt in heel het land de zon door, al zijn er in het noorden ook wat stapelwolken. Het is droog vandaag en de temperaturen lopen uiteen van rond de 24 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeruit!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Gelukkig is het gisteren niet al te erg uit de hand gelopen. Dat zegt justitieminister David van Wil vandaag na de onrust in een aantal steden, na de verloren kwartfinale van Marokko tegen Frankrijk. Toch is hij niet tevreden. Nee, elk geweld is te veel. Hij vindt het jammer dat de ME in een aantal steden moest worden ingezet. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio X!

0: Vanmiddag komt in heel het land de zon erdoor, al zijn er in het noorden ook wat stapelwolken. Het is droog vandaag en de temperaturen lopen uiteen van rond de 24 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomeren!

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeruit!

0: Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomeradio.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden.

0: Waar ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Madjar opnieuw met het beleid van zijn voorganger, Orbán. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer!

Didn't gotta put 'em on up. Piece of party, everybody go nuts.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio X!

0: Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

de headlines uit het nieuws. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. En dan het

0: Weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer!

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Een vrouw van 46 is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht. 7 maanden zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. 3 bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor 3 bemanningsleden om het leven kwamen. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Excellent!

0: Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een vrouw van 46 is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht. 7 maanden zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. 3 bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De 7 varenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor 3 bemanningsleden om het leven kwamen. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer!

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Het kabinet wil dat nieuwe huizen minstens 500 meter van een geitenboerderij vandaan gebouwd worden. Andersom mogen er geen nieuwe geitenboerderijen komen binnen 500 meter van een woonwijk. Dat besluit het kabinet nadat de Gezondheidsraad eerder adviseerde om een norm van 1000 meter in te stellen om gezondheidsrisico's in de buurt van geiten te beperken. Het bezoekverbod voor verpleeghuizen dat het kabinet in maart 2020 instelde, was vreselijk, maar onvermijdelijk. Dat zei de toenmalig zorgminister en vicepremier Hugo de Jonge tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De maatregel was ingegeven door indringende signalen uit Noord-Brabant en Limburg, laat hij weten. Een vrouw van 46 is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht. 7 maanden zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. 3 bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor 3 bemanningsleden om het leven kwamen. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

Open het programma bond voor vandaag. Nee, het jaar 1988. De London Beat hebben we hier zo. There's a beat going on. Ik zeg hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai het plaatje voor u vandaag. Blijft u erbij? Gaan wij door met Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: de 2026 muziek. Bruno Mars en Risk It All. Hij zet alles op het spel. Nou, daar moet je soms voorzichtig mee wezen, toch? We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1967 met Georgie Fame. Dit is Sitting in the Park.

0: Dit is een rustig voortkabbelend nummer van Georgie Fame. Deze maal uit 1967. Sitting in the park. Dus gezellig zitten in het parkje. En nou, leuk.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Gaan we naar 2005 met Ricky Martin en Fat Joe. Kan ze allemaal niks schelen. I don't care.

0: De muziek van Ricky Martin en Fat Joe, alweer meer dan 20 jaar oud. 2005 kwam het uit. I Don't Care was de titel van het nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2013 met Lenka. Everything at Once.

0: De muziek van Lenka 2013, Everything at Once. Ja, alles komt altijd tegelijk.
1: Oester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe Nederlandstalige plaats van Menzo Kortland. De Sukkel in Amsterdam.

0: Menzo Kortland en zijn nieuwe plaat De Sukkel in Amsterdam.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: 1997 is NSYNC.

0: uit 1997. Muziek van NSYNC. I Want You Back.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En erop na het half uur. 1973, John Denver. Rocky Mountain High.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet wil dat nieuwe huizen minstens 500 meter van een geitenboerderij vandaan gebouwd worden. Andersom mogen er geen nieuwe geitenboerderijen komen binnen 500 meter van een woonwijk. Het bezoekverbod voor verpleeghuizen dat het kabinet in maart 2020 instelde, was vreselijk, maar onvermijdelijk. Dat zei de toenmalig zorgminister en vicepremier Hugo de Jonge tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Een vrouw van 46 is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht. 7 maanden zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent.
3: Lekker gevarieerd.
4: Bond met Jan.

En dat waren ze, de dames Maywood met hun hit uit 1982. Getaway gaat toch weg. Nou, ik blijf nog eventjes een half uurtje in het programma. Want... ja, dat hoort het hele uur. Teddy Swims, hedendaagse muziek. Mr. Know-It-All.

0: En dat was meneer van Teddy Swimstede, de Nachtse Muziek, Mr. Know-It-All, hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan weer terug in de tijd.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: We halen 1962 met The Marvelettes. Dit is een nummer met de titel

0: Muziek van meer dan 60 jaar geleden, hè. Het is 1962 dat het uitkwam. The Marvelettes en dit was Playboy.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we naar 2009 met Jason Mraz. Make it mine.

0: Ja, toch gewoon een lekkere plaat eens, hè? 2009, Jason Mraz en Make It Mine.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En dat betekent dat we wat nieuws voor u klaar hebben staan. Muziek van Art Gouveau en Nathalie. Dit zijn The Colors in Light.

0: Een leuke nieuwe plaat toch deze van Art Gouveau en Nathalie. Colors in Light heette het nummer.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten wat er komt.
0: Zeker weten, we gaan naar 2019. Lucas en Steve samen met Harris.

De muziek van Lucas en Steve samen met Harris. Perfect, de titel van de plaats 2019. En dat bracht ons op het puntprogramma dat we weer afscheid van u gaan nemen. Het zit weer op een uurtje aan het multiburanio toestel. Jan Berg is mijn naam en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren, mag janberg.radio@gmail.com het adres. Ik wens u een hele fijne dag. En ik vertel nog even wat de muziek is eruit mee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan. Het zijn allemaal wat kortere plaatjes, dus het moet lukken. Allereerst 1978, de Rubino's en Peekaboo. Daarna muziek van Muriel O'Connor en Frank Curry, The Old Dungeon Oak. En daar nog echt oude meuk. 1955, Nederlandstalig Sonja Oosterman, daar waar die molen staan. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende mond.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Vertragingen met vliegtuigen worden vaak veroorzaakt door luchtverkeersleiders in Frankrijk. Hun technologie is verouderd en voldoet niet meer, waardoor de kans op vertragingen toeneemt. Dit leidt tot problemen voor reizigers die op tijd willen aankomen. In juni crashte een vliegtuig van Lufthansa met de neus naar beneden bij de gate in Frankfurt, waarbij 23 mensen gewond raakten. Onderzoek toont dat technici een pin die het landingsgestel moest blokkeren in de gereedschapskist lieten liggen. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn ongeveer 150 graven beklad met teksten tegen de Russische en Oekraïense president. De gemeente Amersfoort verwijdert de rode verf en de politie onderzoekt de zaak. Op het ereveld liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. De oud-ministers Frans Timmermans, Tom de Graaf en Johan Remkes worden benoemd tot minister van Staat, een eretitel voor bijzondere verdiensten. Koning Willem-Alexander spreekt hen deze waardering uit op advies van premier Jette. Nederland telt nu 9 ministers van Staat, verdeeld over politieke partijen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon op veel plaatsen tot zonsondergang, maar aan de noordelijke horizon verschijnt bewolking die op de Wadden kan toenemen en lokaal nevel of mist kan veroorzaken. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hit na hit en volop gezelligheid. Dag in dag uit bij Excellent.
3: Achtung, hier spricht der Kapitän. Willkommen aan boord.
4: Opgepast, blijven zitten alstublieft. Attention, hands back. Safety bars are coming down.
3: Sicherheitsgurte anlegen, rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
5: This is Rob de Graaf with Club 45.
3: Achtung, wir starten.
6: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
7: Club 45.
8: 5, 4, 3, 2, 1-0.
9: Come on everybody, it's Mongo Jerry. Come on everybody, it's Mongo Jerry.
10: In the summertime when the weather is high, you can stretch right up.

0: When the weather is hot, you can just ride a fantasy.
1: When the weather is hot, maar ja, het weer kan ook koud zijn, regenachtig, stormachtig, van alles eigenlijk. Dat is nou eenmaal een Nederlands-Belgische zomer en dat hebben we hier nou eenmaal in dit stukje eigenlijk van Europa. Maar goed, hey, wist je het al? Het is vrijdag. Ja, serieus.
2: Het is vrijdag. Het is vrijdag.
1: Ja, het is vrijdag. Club 45 van jouw radio.
2: Het is vrijdag.
1: Het is vrijdag.
2: Hebben jullie er ook zo zin in?
1: Nou, ik heb in ieder geval wel. Ik heb een gigantische stapel platen.
2: En 1, 2, 3.
3: Club 45. 45.

Ja, vrijdag is aan, gooi die beat lekker hard, die versterker op 100 en zo. Ga even lekker zitten of werk voor wat je aan het doen bent, maakt niet uit. Blijf lekker luisteren, zet je oortjes iets harder of zo. Niet te hard, want dan heb je gehoorschade, kan je nooit meer naar Club 45 luisteren. En weet je wat, ga even lekker verder. Een beetje summerplaat. Ja. The Fresh Prince en DJ Jesse Jeff. Iets met summertime.

Summertime Love, Sabrina, Boys. Hey, in Sevilla, daar was een schilderij was op de stoep gezet. En Andres die dacht van, hey, het was leuk. Ik kom hier langs en ik zie een schilderij staan. En die lijst die vind ik wel leuk. Dus Andres dacht, weet je wat? Nou ja, weet je, dat is natuurlijk gratis. Want er staat niet voor niks op de stoep. Dus hij nam de schilderij mee in zijn auto en zo. En hij was bij familie en hij ging naar huis 500 zoveel kilometer verder. Alleen die mensen van wie de schilderij waren, die zaten in de auto. En ja, een andere auto dan natuurlijk. Hè, en zeiden tegen elkaar, hey, de schilderij, wat heb je mee gedaan? Ja, ik niet, jij toch? Die dachten van, hey, ons schilderij is weg. En dat hadden ze dus op de stoep laten staan voor hun huis. Dus zij terug, ja, schilderij natuurlijk weg, hè. Naar de politie en zo aangifte gedaan en zo. Want ja, wat blijkt nou? Het blijkt gewoon een schilderij van een hele bekende schilder te zijn in Spanje. Ik ken hem niet, maar goed, in ieder geval. Het is de impressionistische schilder. En moeilijk woord, hè. Jacquin Sarolla. En hij is de meester van het licht, wordt hij wel genoemd. Hij maakte, ja, allerlei strandtaferelen. Nou, dat was er dus eentje. En dat ding, dat wordt geschat op 150.000 euro. Ja, zonder die lijst dan alleen al. Nou, in ieder geval, het was dus geen afval. En ze hebben posters neergezet. En uiteindelijk het televisieprogramma en zo is er aan de pas gekomen. Het werd in heel Spanje, kwam het op een gegeven moment in het nieuws. Op televisie en in media en alles en nog wat. En uiteindelijk, jawel, de man die het gevonden had, die Andres, die zag dat en die zei van, oké, verrek, dat is mijn schilderij. Dat schilderij is hartstikke lelijk, maar die lijst is hartstikke mooi. Hij had er nog niks mee gedaan en zo. Dus hij dacht, weet je wat, ik ga die mensen maar eens bellen. Hebben ze gedaan in ieder geval. Hij heeft de politie gebeld en de politie heeft gezorgd. Ja, kom je voorstellen. De politie heeft gezorgd dat de schilderij weer terugging. 525 kilometer verderop. Dus al goed, ja, eind goed, al goed natuurlijk en zo. En, dus het was niet gestolen, maar het was wel in ieder geval gered en zo. En nou, in ieder geval, het is allemaal goed. En ze zeggen ook eigenlijk van, nou, de familie is heel blij dat de schilderij weer terug is en zo. En hij krijgt in ieder geval een klein cadeautje als dank. En dan denk ik van, klein cadeautje, oké. Geef hem dan die lijst. Dan is die man ook blij, weet je. Want het ging helemaal om die lijst. En die andere mensen gingen om het schilderij. En dan is iedereen weer blij. Ja, toch? Don't stop believing. Hè? Ik bedoel, je moet nooit stoppen met geloven. Want je ziet, de schilderij is ook weer teruggekomen. Ja. Wat een mooi verhaal, hè?

Aretha Franklin hier bij Club 45. Respect en respect. Ja, nou, dit is eigenlijk iets bij sommige mensen totaal verdwenen is. Ik weet niet wat er tegenwoordig is, maar ik hoop dat dat eigenlijk wel weer een beetje gaat omdraaien. Dat mensen weer wat meer respect en andere dingen voor elkaar gaan krijgen en zo. Ik bedoel, want sommige dingen, het slaat echt helemaal nergens meer op. En wat denk je van deze eigenlijk? Ja, mooi is deze. Dit is echt een mooie vrijdagplaat. Af en toe van die vrijdagplaten, ik denk van, oké, The Ritchie Family, American Generation.

0: En de radio aan.
1: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
0: Het is zomer.
1: Het is zomer. Het is zomer.
0: Club 45 met de heerlijkste verkoelende muziek.
2: Ja, en als je het warm hebt, ja, dan luister je gewoon. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je het koud hebt. Dan moet je ook luisteren, want ik heb ook hartverwarmende plaatjes. Ja, wat denk ik van deze poll, hè? Bad Luck. Bad Luck.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen ondergaan Russische indoctrinatie en militarisering in bezette gebieden. Mogelijke misdaad tegen de menselijkheid. Vertragingen bij vluchten komen vaak door Franse luchtverkeersleiders, wiens verouderde technologie problemen veroorzaakt. Een Lufthansa-vliegtuig crashte in juni bij de gate in Frankfurt. 23 mensen raakten gewond door een vergeten pin. Frans Timmermans, Ton de Graaf en Johan Remkes worden benoemd tot minister van staat door koning Willem-Alexander. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon op veel plaatsen tot zonsondergang. Maar aan de noordelijke horizon verschijnt bewolking die op de Wadden kan toenemen en lokaal nevel of mist kan veroorzaken. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent. Een fantastische zomer.
4: Een fantastische zomer.
3: Met Rob de Graaf.
5: De rockschijf van dit uur.
6: Ja, ik heb hele mooie gevonden. Jimi Hendrix met Angel.
5: Zet je radio keihard.

0: Lekkere rustige plaat.
1: Any Song van John Denver. We gaan het zo meteen over een auto. Ja, er staat namelijk een Honda staat er geparkeerd op een luchthaven. Ja, en al een tijdje. Dus mocht jij een Honda hebben en ben je hem kwijt, blijf luisteren, want we gaan het er zo over hebben. Ja, als je heel veel van die Honda houdt, dan moet je zeker luisteren.

kijken, er gebeurt hier weer van alles bij de koffieautomaat. Maar daar ga ik het niet over hebben. Want het is echt een schandalig voor woorden. Maar in ieder geval, ik weet één ding zeker. Er ligt meer dan één bakje koffie ligt er op de grond. Maar goed, ja, dat betekent dus, Bart is ook in de studio gearriveerd. Wil niks te zeggen dat hij het nou veroorzaakt heeft. Maar het heeft wel het een en ander met elkaar te maken. We zouden het hebben over een Honda. Het probleem is, op de luchthaven van Rio de Janeiro. Je weet wel, in Brazilië. Daar staat al 6 jaar een Honda Civic geparkeerd. Ja, die staat er al 6 jaar. Het is hartstikke smerig. De banden zijn inmiddels leeg. Leeg in ieder geval. En ze zeggen het opvallende vondst. Nou, volgens mij is het al gewoon al 6 jaar lang gewoon één vieze smerige stoffige bende. Het is een Honda Civic EX-L coupé uit 2008. Hij heeft inmiddels ook wat roestschade opgelopen. Want ja, zelfs in Brazilië, daar schijnen dingen nog te kunnen roesten in ieder geval. Het is heel lang onduidelijk geweest waar de auto vandaan kwam. Maar er zijn documenten in de auto gevonden. Ja, er is een Braziliaans tv-programma is er geweest. Die heeft kennelijk die auto opengemaakt. En die heeft die documenten gevonden. Denk bij mezelf, waar bemoei je mee? Laat die auto lekker staan. Maar de eigenaar, die is dus onvindbaar. En het probleem is eigenlijk, van wie is die? Van wie is die? Want hij staat daar al 6 jaar. En inmiddels is zijn schuld voor het parkeren opgelopen tot 30.000 euro. En de eigenaar is nog steeds niet teruggekeerd. Nou, is een probleem. In Brazilië mag je niet zomaar een auto wegslepen en zo. Er is een of andere hele vreemde privacywetgeving. Dat je de eigenaar eigenlijk dus niet kan vinden aan de hand van autogegevens. En de eigendomstructuur van de luchthaven die werkte ook niet aan mee. Dus met andere woorden, dat ding staat er gewoon nog. En dat zal er waarschijnlijk nog wel een aantal jaar blijven staan. En ze zijn natuurlijk aan het zoeken en zo. Maar ja, weet je, zoeken. Ja, waar maken ze zich druk om? Er is natuurlijk genoeg plek. Dus het is ook geen uitzondering eigenlijk dat er verlaten auto's op luchthaven staan. Overigens, ik moet vertellen, jaren geleden op Schiphol stond er namelijk ook zo'n soort klassieker stond daar. In de parkeergarage P3 was het volgens mij. Die heeft er ook jaren gestaan. Die was helemaal grijs van de stof. Dus het komt gewoon echt vaker voor. Maar in ieder geval, ja, dat ding blijft er gewoon staan. En dus mocht jij die auto vinden. Vaak is het zo dat of de eigenaar die is overleden of die is naar het buitenland gevlucht vanwege schulden of zo. En waarschijnlijk die Honda Civic, daar komt nooit meer een eigenaar voor. Dus ik dacht, weet je, ik ga speciaal voor die Honda die daar al gewoon 6 jaar staat, ga ik een plaatje draaien. Dus ik ging zoeken op Honda en toen kwam daar de Beach Boys, Help Me Ronda. Nee, die ga ik niet draaien. Maar de Hondels, die hebben wel een plaatje gemaakt. En de Hondels had een plaatje Little Honda. En ik dacht, hé, die ga ik draaien.

0: toen was het tijd. Tijd voor de plaat en zijn verhaal. En inmiddels zijn er een nieuwe bak koffie en een nieuwe bak thee zijn er hier gebracht. En de troep ligt nog op de vloer. Goed, maar gaan we het niet over hebben. Ik zeg, hey Bart, welkom. En geniet van je koffie, maar eerst de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is veel te heet in deze stad, midden in de zomer. Ik voel hoe de zweetdruppels langs mijn hoofd naar mijn nek en rug glijden. Het smeltende asfalt en de uitlaatgassen van de auto's maken het er ook al niet beter op. Nergens is een zuchtje wind of wat schaduw te bekennen. De mensen die ik zie zijn loom en moe van de hitte. De enkeling die zich nog op straat waagt, loopt met een verhit gezicht rond. Was het maar vastavond, dan is het namelijk een heel ander verhaal. 'S Avonds koelt het heerlijk af en dan komt iedereen weer naar buiten. Ja, was het maar vastavond. Dan kunnen we weer dansen in de straten en hebben we geen last meer van die hitte. Konden de dagen maar net zo lekker zijn als de nachten, midden in de zomer. Nog een paar uur en dan is de zon gezakt en valt de duisternis in. Dan kunnen we erop uit. Jij ziet er vanavond ongetwijfeld ook weer prachtig uit in die luchtige zomerkleren van je. Je lijkt net een klein katje dat op zoek is naar haar prooi. Ik volg je dan waar je ook maar heen gaat in deze warme stad. Al moet ik je achtervolgen tot op de hete daken van de huizen. Kom, laten we dansen in deze zwoele zomernacht, voordat straks de zon weer hoog aan de hemel staat en deze stad weer tot een kookpunt brengt. Want zo gaat dat nou eenmaal. Als de zomer het leven in de stad beheerst.

0: Mooie plaat, hè? De plaat en zijn verhaal.
1: Wat erop? Wat erop?
2: Rob de Graaf.
0: Nou, gewoon ik, hè?
3: Come and get your love, come and get your love, come and get your love now.
0: Ja, kom dan. Come and get your love.
3: Come and get your love, come and get your love.
0: Dit is de Real McCoy hier bij Club 45.

Come and Get Your Love. Hey, ik heb een plaatje gevonden van Madonna. En dat is ongeveer het laatste plaatje van dit uur. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie volgende week. Wou ik zeggen, nee, volgend uur weer terug. Hè. Tweede uur, dat gaat eraan komen. Ik ga vast de plaatjes een beetje poetsen en schoonmaken. Een beetje een nieuw bakje thee halen. Want dat bakje wat ik van Bart heb gekregen is inmiddels op. En ik zie jullie zo terug. Don't stop. Blijf hier. De muziek die blijft draaien. Echt waar.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De kapitein van een Nederlands vrachtschip vertrokken uit Las Palmas is na een blaastest betrapt op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van 50.000 euro betalen voordat het schip weer mag uitvaren. In Zuid-Spanje woedt nog altijd een natuurbrand bij Los Gallardos. Honderden mensen zijn geëvacueerd, onder wie 400 uit Alfex vanwege verslechterend weer. 12 mensen kwamen om, 23 worden vermist. Het dierenasiel vangt 225 dieren op. De regio rouwt 3 dagen. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuis gevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement. En werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Russische diensten hebben een klein aantal IP-camera's op militaire routes in Nederland gehackt, meldt de AIVD en MIVD. Het gaat om camera's van bedrijven die via internet toegankelijk zijn. Zo krijgt Rusland inzicht in militaire transporten en wapens voor Oekraïne. Bedrijven zijn gewaarschuwd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hit na hit en volop gezelligheid. Dag in dag uit bij Excellent.
3: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
4: With the speed of an old vinyl record.
3: 45 RPM. Club 45.
5: De rockschijf van dit uur.
6: Ah, is niet zo heel ruig eigenlijk. The Summer of 69 van Bryan Adams.
5: Zet je radio keihard.

Ron de Graaf, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Nou weet ik niet of jij de zomer van 69 nog herkent, want dat was natuurlijk de rockschijf. Maar deze draait daarna bollend te bollend, de Summer of 71. 2 jaar later, dus was het waarschijnlijk ook weer of een goede of een slechte zomer. Want ja, je kan het ook herinneren dat het een hele slechte zomer was. Dus ik heb werk geen idee, het is alweer een tijdje geleden. Het is trouwens de Summer of Love. Gaat de tempo iets omhoog, hè? Het is het einde van 2 uur. Dus ja, dan mag dat, toch?

Here Comes the Summer Sun. Aurora. En ik had net gezegd, hè, waar je ook bent en zo, hè, stuur even een mailtje of weet ik van wat. En jawel, er zijn er een paar binnengekomen. Het is wel even leuk. Zullen we het eventjes over hebben? Want ik had hier een mailtje van Jan. Die zit in Mallorca op dit moment. Even kijken. Ik heb hier een Erika. Erika die zit in Zeeland, in Vlissingen. Geen idee wat ze daar aan doen. Die is wel mooi in Vlissingen eigenlijk. Ja, geen idee. En Joyce die zit op een camping in Drenthe. Nou, in ieder geval veel plezier daar. En je kan het blijven sturen, hè. rob@radiobroadcast.studio. En speciaal voor Jan, Erika en Joyce, deze plaat. David Guetta.

0: Ik ga weer afscheid nemen. Het is er weer. Ja, het zit weer op voor vandaag. Het is vrijdag, het is warm en het is zomer. Een heel goed weekend in ieder geval. En volgende week dan gaan we weer vol gas verder.
1: Club 45.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De politie onderzoekt de dood van de Britse politicus Anne Widdecombe, thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. In Zuid-Spanje woedt een natuurbrand. 12 doden, 23 vermisten, honderden geëvacueerd. Dierenasiel vangt 225 dieren op nabij Los Gallardos. In Spanje kwamen 12 mensen om bij een bosbrand. De dodelijkste sinds 2005. Russische diensten hackten enkele IP-camera's op Nederlandse militaire routes. Aldus de AIVD en MIVD, die bedrijven waarschuwden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent.
4: 4, 3, 2, 1, 0.
5: Zo, het is alweer begonnen. Het is hier een beetje warm in de studio. Ik heb een hele zak drop. Zoete drop, ja.
6: Hallo.
5: Hey, hallo, daar zijn we weer.
7: Rob de Graaf.
5: En dit is Summertime. Jawel.
8: Please.

En wat is het weer bij jou? En waar ben je eigenlijk? Want ik bedoel, je kan natuurlijk in het buitenland zitten, in je tentje, in je caravan of zo. Of gewoon lekker in je hangmatje in de tuin. Heb je geen tuin, dan kan je natuurlijk in het zwembad liggen of op een strand of zo. Of een, zit je in Zeeland bijvoorbeeld te luisteren. Dat kan allemaal, hè? Of de Costa de Brava, de Costa del Sur, noem ze allemaal maar op. Welke Costa, Ibiza of zo. Overal kan je luisteren naar Club 45. Dus ik ben eigenlijk benieuwd. Stuur eens eventjes een mailtje aan rob@radiobroadcast.studio. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jij aan het doen bent. Eigenlijk waar ben je en wat ben je op dit moment als je toevallig aan het luisteren bent. Wat ben je dan aan het doen? En speciaal voor jou draai ik deze plaat.

0: je.
1: Nou, is hij mooi of is hij niet mooi? Ik bedoel, talk to me. Ja, dus heb jij iets te doen? Ben jij iets aan het doen? Ben je gewoon helemaal niks aan het doen? Waar ben je en zo? Waar ga je heen? Stuur even een mailtje, rob@radiobroadcast.studio. En als je dan een mailtje stuurt, dan ga ik speciaal voor jou volgende week een blaadje draaien. Ja, want deze week, ik weet niet of het gaat lukken, maar dan moet je heel snel gaan mailen. Anders gaat het niet lukken. Nee. Bad Girl, Donna Summer. Ja, het heeft iets met de zomer te maken in ieder geval. Donna Summer. Ja, Bad Girl misschien ook wel trouwens. Ik kan me daar heel veel bij bedenken.

Die Hot Summer Nights die hebben we hier niet zo vaak in Nederland en België. Ja, België wel vaker dan in Nederland, maar toch. Het is niet s'nachts gelukkig, niet 30 graden of zo, maar is zoals ze lieten wel. En weet je wat het mooiste van die plaat is? Van deze, dit stukje. Dit is echt zo'n mooi einde eigenlijk. En dan denk je van die plaat is geëindigd. En dan denk je van, ben je hier gekomen? Zo, van hij is, nee, hij gaat even door. Bam! Ah, dit is zo gaaf. Hey, weet je wat? We gaan eventjes zingen. We gaan eventjes ons live lied zingen.

alsjeblieft, zet me aan en blijf luisteren. Ik moet speciaal voor jou die mooiste muziek en zo. En wat denk je van deze? Heb je wel eens van No Broke Boys gehoord? Deze plaat, moet je horen. Disco X on

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Cholera breidt zich snel uit in Soedan en heeft al zeker 114 levens geëist en meer dan 1300 mensen besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De oorlog, vluchtelingenstromen en zware regenval verergeren de situatie, vooral in de belegerde stad Al-Obeid, waar hulp door droneaanvallen wordt belemmerd. Kledingbedrijf Shein krijgt toestemming voor een beursgang in Hongkong, mogelijk al in september of oktober. Eerdere pogingen in Londen en New York mislukten. De beurswaarde ligt tussen 40 en 50 miljard dollar. Shein kampt met geopolitieke problemen, boetes en kritiek op arbeidsomstandigheden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. De kapitein van een Nederlands vrachtschip, vertrokken uit Las Palmas, is na een blaastest betrapt op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van 50.000 euro betalen voordat het schip weer mag uitvaren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in een wegafsluiting op dit moment. Om te beginnen de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging een klein half uur. A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Someren. Een ongeluk. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Vertraging 20 minuten. En dezelfde A67 een stukje verderop. Tussen Someren en Geldrop gebeurde vanmiddag al een ongeluk. Hier is de weg nog altijd dicht voor een politieonderzoek. Omrijden kant via Roermond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excel!

0: Vanavond schijnt de zon op veel plaatsen tot zonsondergang. Maar aan de noordelijke horizon verschijnt bewolking die op de Wadden kan toenemen en lokaal nevel of mist kan veroorzaken.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Cholera breidt zich uit in Soedan met 114 doden en 1300 besmettingen. Oorlog en regen verergeren de situatie. Een Nederlands vrachtschip uit Las Palmas ligt stil na alcoholtest bij kapitein. Eigenaar moet 50.000 euro borg betalen. Kledinggigant Shein krijgt toestemming voor beursgang in Hongkong. Mogelijk al in september of oktober, na eerdere mislukte pogingen in Londen en New York. De Spaanse overheid waarschuwt toeristen en expats na 12 doden bij bosbranden om niet de bergen in te vluchten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog en een wegafsluiting op dit moment. Om te beginnen de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging een klein half uur. A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Someren een ongeluk. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Vertraging 20 minuten. En dezelfde A67 een stukje verderop. Tussen Someren en Geldrop gebeurde vanmiddag al een ongeluk. Hier is de weg nog altijd dicht voor een politieonderzoek. Omrijden kan via Roermond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeren!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse lagerhuis en het Europees parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Minister Veilbrief stelde vlak voor het zomerreces onverwacht een hogere vermogensbelasting voor, zonder overleg met de coalitie. VVD-leider Jessel Gus houdt vast aan het coalitieakkoord. Het kabinet zoekt deze zomer steun bij de oppositie voor de begroting. Premier Jette staat open voor oppositievoorstellen, zolang de coalitie daarmee instemt. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA-aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en noemt de situatie onveilig door een kleine groep asielzoekers. Er waren recent 2 steekincidenten met gewonden. Het Rode Kruis roept gemeenten op snel noodopvang te regelen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Vanavond schijnt de zon op veel plaatsen tot zonsondergang. Maar aan de noordelijke horizon verschijnt bewolking die op de Wadden kan toenemen en lokaal nevel of mist kan veroorzaken.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden. Waarom?

0: zijn de headlines uit het nieuws. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in midden en zuiden vanwege temperaturen tot 34 graden. Het noorden blijft koeler met 22 tot 24 graden. Minister Veilbrief wil vermogensbelasting verhogen, ondanks tegenstand VVD, om sociale zekerheid te hervormen en steun oppositie te zoeken. Kledinggigant Shein krijgt toestemming voor beursgang in Hongkong, mogelijk al in september of oktober, na eerdere mislukte pogingen in Londen en New York. Het Rode Kruis stopt hulpverlening op het voorterrein van het KOA aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA-aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en is vanaf morgen ook niet meer aanwezig. Er waren recent twee steekincidenten en meerdere vechtpartijen. Het Rode Kruis roept gemeenten op snel noodopvang te regelen. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na het weekend blijft het warm. Vanaf woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden, wat natuurbranden verergert. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van Squishy Dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Tests van 3 exemplaren tonen schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit de schappen. De NVWA onderzoekt de veiligheid. Tyler Robinson, de verdachte van de moord op conservatieve activist Charlie Kirk, bekende via sms en had spijt, zei zijn toenmalige partner tijdens de hoorzittingen. De aanklagers eisen de doodstraf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
3: Goedenavond, dus weekend begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits, het entertainmentnieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie natuurlijk tot en met 12 uur vannacht. Blijf erbij en u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikant plezier in het Holland Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelmoment, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beat doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis, alleen op Radio Excellent. De vraag van vandaag is: welke zangeres scoorde in 2024 een gigantische wereldhit met het nummer Expresso en groeide uit tot een van de grootste popiconen van dit decennium? Was dat Billie Eilish? Was dat Olivia Rodrigo? Was dat Sabrina Carpenter? Of was het Dua Lipa? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer, het adres en natuurlijk het goede antwoord op de vraag van vandaag. Want welke zangeres scoorde in 2024 een gigantische wereldhit met het nummer Espresso en groeide uit tot een van de grootste popiconen van dit decennium? Was dat Billie Eilish? Was het Olivia Rodrigo? Was het Sabine Carpenter? Was het Dua Lipa? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent, waar elke film een ervaring wordt. Mis deze kans niet om als eerste de nieuwe releases te beleven en deel uit te maken van de bus. Verwen je zintuigen en creëer herinneringen die blijven hangen terwijl je jezelf verliest in de onevengenaarde genot van bioscoopvermaak. Dit is de bioscoopagenda voor vandaag. We beginnen met The Devil Wears Prada, nummertje 2. Miranda Priestly voert een intense strijd tegen haar voormalige assistent, die inmiddels een invloedrijke topvrouw is geworden. De twee komen tegenover elkaar te staan, terwijl de traditionele tijdschriftenwereld instort en Miranda zich op het einde van haar carrière voorbereidt. En dan Disclosure Day. Een meteoroloog geeft live op tv een weerbericht. Opeens wordt ze overvallen door een mysterieus buitenaardse kracht. Samen met een complotdenker begint ze een missie om de wereld het bestaan van buitenaardse wezens te openbaren. En dan de laatste film voor vandaag, Backrooms. Wanneer meubelverkoper Clark een verborgen portaal ontdekt in de kelder van zijn winkel, raakt hij opgesloten in een andere realiteit. De zogenoemde backrooms. Zijn therapeut probeert hem te redden en ontdekt een mysterieus labyrint van verlaten kantoorruimtes die niet alleen oneindig lijken, maar ook steeds veranderen. Terwijl de tijd vervaagt, blijkt net buiten zicht ook iets onmenselijks op de loer te liggen. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. U luistert naar de bioscoopagenda op radio.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Winkels stoppen met verkoop squishy dumplings vanwege giftige stoffen. Mogelijk kankerverwekkend. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in midden en zuiden vanwege 30 tot 34 graden. Het noorden blijft koeler met 22 tot 24 graden. Minister Veilbrief wil vermogensbelasting verhogen, ondanks tegenstand. VVD om sociale zekerheid te hervormen en steun oppositie te zoeken. De verdachte van de moord op activist Charlie Kirk bekende via sms en had spijt. De aanklagers eisen de doodstraf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, het lifestyle lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. De digitale detox, terug naar de dumbphone. Ja, mental health, digitaal minimalisme en lokaal. Herken je dat? Je pakt je telefoon om even te kijken hoe laat het is. En een half uur later zit je nog te swipen. Je hebt kattenfilmpjes gezien, de vakantiefoto's van een vage kennis bekeken. En je weet alles over het weer in Spanje. Maar hoe laat het is? Geen idee. We worden langzaam maar zeker helemaal gek van de constante stroom van meldingen, mailtjes en breaking news. En precies daarom zijn we in Nederland nu een opvallende lifestyle trend. De opmars van de dumbphone. Ja, je hoort het goed. Een oeroude domme telefoon is terug van weg geweest. Vooral twintigers en dertigers ruilen hun hypermoderne smartphone in het weekend massaal in voor een ouderwets toestel. Zo'n eentje waarmee je alleen kunt bellen, sms'en en, als je gelukt hebt, een nostalgisch potje Snake kunt spelen. Het idee hierachter is simpel, analoog aan. Dus we willen onze aandachtsspannen terug. Psychologen noemen een rustig brein inmiddels het nieuwe statussymbool. Want door de constante prikkels staan we op stresssysteem de hele dag aan. Zonder die apps op zak dwing je jezelf ook weer echt in het hier en nu te zijn. Je kijkt om je heen op het terras, je leest weer eens een bladzijde in je boek of je voert een echt gesprek zonder dat het schermpje ertussen zit. Het is een verademing, zeggen de experts, maar nu ben ik natuurlijk heel benieuwd naar jouw mening. Zou jij het kunnen? Een heel weekend offline, maar alleen een oude Nokia op zak? Maar ik heb er nog eentje liggen, dus misschien ga ik het eens proberen. Laat het me weten via studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm. Daar willen we natuurlijk gewoon ouderwets een mailtje hebben hoe jij met dit omgaat. Dus laat me weten of jij met een oude smart of een oude telefoon kan omgaan.
4: Jacques Chirac.

0: excellent. Rob Holland.
1: Ja!
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Free Willy maakt na 30 jaar een comeback. Warner Bros. Blaast de iconisch Orca-franchise nieuw leven in. Warner Bros. Gaat een nieuwe versie van de familiefilm Free Willy uit de jaren 90 ontwikkelen. De film wordt geproduceerd door AKBO, het bedrijf van Anthony en Joe Russo. De Amerikaanse broers regisseerden in de afgelopen jaren meerdere grote Marvel-films. Mary Margaret Kunze en Jade Halle Bardet zijn aangesteld om het script te schrijven. Ze krijgen de taak het bekende filmreeks nieuw leven in te blazen met een nieuwe productie. De originele Free Willy verscheen in 1993 en ging over een weesjongen die bevriend raakt met een gevangen orka. De film groeide uit tot een wereldwijd fenomeen en bracht maar liefst $153,7 miljoen op met een budget van $20 miljoen. En dat is natuurlijk nu veel meer waard. Ook Will Be You Be There, het nummer van Michael Jackson, die werd gebruikt voor de soundtrack, werd een top 10 hits in de Billboard Top 100 en haalde platina. De film kreeg meerdere bioscoopvervolgen, een animatieserie en een vervolg dat direct op video werd uitgebracht. De orka Keiko speelde een belangrijke rol in de originele film. Zo droeg Keiko bij aan het ontkrachten van de mythes over orka's en inspirerende activisme tegen het houden van dieren in gevangenschap. En Selena Russell-Ostad, Michael Disco en Cassie Whiting van productiebedrijf AKBO produceren de nieuwe film. Tot de uitvoerende producenten behoren de Russell-broers en Lauren Shuler Donner, die al sinds de originele film bij de franchise betrokken is. Courtney Baker treedt op als co-producent. Jess Elram en Kate Adams begeleiden het project namens de studio. Kunze en Bartlett ze werken samen onder de vlag van Biscuit Belly Productions. En Bartlett maakt in 2024 haar regiedebuut met Mitter's Girl, waarvoor zij zowel de script schreef als de regie op zich nam. Kunze treedt daarbij op als producent en Bartlett produceerde ook de Netflix-serie Icebreaker. Kunze werkte eerder onder producent onder de Burroughs, House of the Baijiu en The Thing About Pam en was daarmee actief in de Marvel Television. Nou, leuk dat hij weer terugkomt. U hoort het hier bij Radio Excellent.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's vanmorgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's vanmorgen. En dat is 11 juli. We beginnen om 6:55 op NPO 1, de avondetappe. Het gaat over wielrennen. Dan het NOS Journaal om 8:00. Dan Concert at Sea. Marlijn Weerdenburg neemt de kijker mee langs alle podia. Dan andere tijden sport om 9:45. Historisch het verhaal van Paul Haarhuis en Jacco Elting. Dan de NOS-WK-avond. Want de wedstrijd tegen Noorwegen, die de derde kwalificatie wordt gespeeld. Dan hebben we voor de rest op NPO 2. Om 8:15 Prinses Kate, een leven in beeld. Dan overleven van Human op 8:30. Close gasten op 9:50. Nieuwsuur om 10:00. Etty, een dramareeks om 10:50. En die sluit ook de avond af. Om 7:45 Sepp Recordbrekers, een spelprogramma, dan Socutera erachteraan. Beck, misdaadreeks om 8:30. Noordzee Jazz om 10:00, optredens van internationale sterren. En dat duurt de rest van de avond. Om 8:00 op RTL 4, Oh Wat Een Jaar, een muziekshow. In deze aflevering gaan we terug naar het jaar 1988. Dan Beste Kijkers komt er achteraan om 9:30 en Huizen Ruilers die sluit de avond weer af. Dan het interventieteam om RTL 5 om 8:00. Dat duurt tot 9:50. En dan hebben we Helden van Hier. En dat is de traumahelikopter en die sluit ook de avond weer af. Om 8:00 op SBS 6 de Oranje Zomer. Helene Hendricks bespreekt met haar gasten natuurlijk het voetbal en nog veel meer. Dan de Bondgenoten om 9:00. Hart van Nederland achteraan en Shownieuws sluit de avond af. Op SBS 9 hebben we Bridesmaids, een comedy, film, romantisch. En Hot Tub Time Machine 2 door de filmcomedy. Wanneer Lou wordt neergeschoten, sleuren zijn vrienden Nick en Jacob hem mee. NCIS op Net 5 om 8:00. Dat duurt tot 9:50, want dan hebben we Soko Wismar. En daarachteraan komt Soko Köln. En Baywatch op Veronica om 8:00. En dat duurt tot 10:00. En dan Rescue High Surf. En die sluit ook de avond af. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van Squishy Dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Tests van 3 exemplaren tonen xyleen en benzeen afgeleiden, die hoofdpijn en irritatie kunnen veroorzaken. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit de schappen. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven, die al zeker 1200 mensen, bijna de helft kinderen, hebben verwond. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, omdat opruimen nu onmogelijk is door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. Tyler Robinson, de verdachte van de moord op conservatieve activist Charlie Kirk, bekende via sms en had spijt, zei zijn toenmalige partner tijdens de hoorzittingen. De aanklagers eisen de doodstraf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
3: Goedenavond, dus weekend begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits, het entertainmentnieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenbraden. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie natuurlijk tot en met 12 uur vannacht. Blijf erbij en u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikampers hier in het Holland Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelmoment, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen, de beat doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis, alleen op Radio Excellent. De vraag van vandaag is: welke zangeres scoorde in 2024 een gigantische wereldhit met het nummer Expresso en groeide uit tot een van de grootste popiconen van dit decennium? Was dat Billie Eilish? Was dat Olivia Rodrigo? Was dat Sabrina Carpenter? Of was het Dua Lipa? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer, het adres en natuurlijk het goede antwoord op de vraag van vandaag. Want welke zangeres scoorde in 2024 een gigantische wereldhit met het nummer Espresso en groeide uit tot een van de grootste popiconen van dit decennium? Was dat Billie Eilish? Was dat Olivia Rodrigo? Was dat Sabine Carpenter? Was dat Dua Lipa? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent, waar elke film een ervaring wordt. Mis deze kans niet om als eerste de nieuwe releases te beleven en deel uit te maken van de bus. Verwen je zintuigen en creëer herinneringen die blijven hangen terwijl je jezelf verliest in de onevengenaarde genot van bioscoopvermaak. Dit is de bioscoopagenda voor vandaag. We beginnen met The Devil Wears Prada, nummertje 2. Miranda Priestly voert een intense strijd tegen haar voormalige assistent, die inmiddels een invloedrijke topvrouw is geworden. De twee komen tegenover elkaar te staan, terwijl de traditionele tijdschriftenwereld instort en Miranda zich op het einde van haar carrière voorbereidt. En dan Disclosure Day. Een meteoroloog geeft live op tv een weerbericht. Opeens wordt ze overvallen door een mysterieus buitenaardse kracht. Samen met een complotdenker begint ze een missie om de wereld het bestaan van buitenaardse wezens te openbaren. En dan de laatste film voor vandaag, Backrooms, wanneer meubelverkoper Clark een verborgen portaal ontdekt in de kelder van zijn winkel, raakt hij opgesloten in een andere realiteit. De zogenoemde Backrooms, zijn therapeut probeert hem te redden en ontdekt een mysterieus labyrinth van verlaten kantoorruimtes die niet alleen oneindig lijken, maar ook steeds veranderen. Terwijl de tijd vervaagt, blijkt net buiten zicht ook iets onmenselijks op de loer te liggen. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. U luistert naar de bioscoopagenda op Radio X.

0: Doodsgraf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, het lifestyle lekker. We nemen jullie mee met een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. De digitale detox, terug naar de dumbphone. Ja, mental health, digitaal minimalisme en lokaal. Herken je dat? Je pakt je telefoon om even te kijken hoe laat het is. En een half uur later zit je nog te swipen. Je hebt kattenfilmpjes gezien, de vakantiefoto's van een vage kennis bekeken en je weet alles over het weer in Spanje. Maar hoe laat het is? Geen idee. We worden langzaam maar zeker helemaal gek van de constante stroom van meldingen, mailtjes en breaking news. En precies daarom zijn we in Nederland nu een opvallende lifestyle trend, de opmars van de dumbphone. Ja, je hoort het goed. Een oeroude domme telefoon is terug van weg geweest. Vooral twintigers en dertigers ruilen hun hypermoderne smartphone in het weekend massaal in voor een ouderwets toestel. Zo'n eentje waarmee je alleen kunt bellen, sms'en en, als je gelukt hebt, een nostalgisch potje Snake kunt spelen. Het idee hierachter is simpel, analoog aan. Dus we willen onze aandachtsspannen terug. Psychologen noemen een rustig brein inmiddels het nieuwe statussymbool. Want door de constante prikkels staan we op stresssysteem de hele dag aan. Zonder die apps op zak dwing je jezelf ook weer echt in het hier en nu te zijn. Je kijkt om je heen op het terras, je leest weer eens een bladzijde in je boek of je voert een echt gesprek zonder dat het schermpje ertussen zit. Het is een verademing, zeggen de experts, maar nu ben ik natuurlijk heel benieuwd naar jouw mening. Zou jij het kunnen? Een heel weekend offline, maar alleen een oude Nokia op zak? Maar ik heb er nog eentje liggen, dus misschien ga ik het eens proberen. Laat het me weten via studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm, ja, studio@excellentfm. Daar willen we natuurlijk gewoon ouderwets een mailtje hebben hoe jij met dit omgaat. Dus laat me weten of jij met een oude smart of een oude telefoon kan omgaan.

listen.

0: Radio Excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Free Willy maakt na 30 jaar een comeback. Warner Bros. Blaast de iconisch Orca-franchise nieuw leven in. Warner Bros. Gaat een nieuwe versie van de familiefilm Free Willy uit de jaren 90 ontwikkelen. De film wordt geproduceerd door Akbo, het bedrijf van Anthony en Joe Russo. De Amerikaanse broers regisseerden in de afgelopen jaren meerdere grote Marvel-films. Mary Margaret Kunze en Jade Hallie Bardet zijn aangesteld om het script te schrijven. Ze krijgen de taak het bekende filmreeks nieuw leven in te blazen met een nieuwe productie. De originele Free Willy verscheen in 1993 en ging over een weesjongen die bevriend raakt met een gevangen orka. De film groeide uit tot een wereldwijd fenomeen en bracht maar liefst $153.7 miljoen op met een budget van $20 miljoen. En dat is natuurlijk nu veel meer waard. Ook You'll Be There, het nummer van Michael Jackson, die werd gebruikt voor de soundtrack, werd een top 10 hits in de Billboard Top 100 en haalde platina. De film kreeg meerdere bioscoopvervolgen, een animatieserie en een vervolg dat direct op video werd uitgebracht. De orka Keiko speelde een belangrijke rol in de originele film. Zo droeg Keiko bij aan het ontkrachten van de mythes over orka's en inspirerende activisme tegen het houden van dieren in gevangenschap. En Selena Russell Ostad, Michael Disco en Cassie Whiting van productiebedrijf Akbo produceren de nieuwe film. Tot de uitvoerende producenten behoren de Russo-broers en Lauren Schuler Donner, die al sinds de originele film bij de franchise betrokken is. Courtney Baker treedt op als co-producent. Jess Elram en Kate Adams begeleiden het project namens de studio. Kunze en Bartlett, ze werken samen onder de vlag van Biscuit Belly Productions. En Bartlett maakt in 2024 haar regiedebuut met Mother's Girl, waarvoor zij zowel de script schreef als de regie op zich nam. Kunze treedt daarbij op als producent en Bartlett produceerde ook de Netflix-serie Icebreaker. Kunze werkte eerder onder producent onder de Burroughs, House of the Bijou en The Thing About Pam en was daarmee actief in de Marvel Television. Nou, leuk dat hij weer terugkomt. U hoort het hier bij Radio Excellent.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's vanmorgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's vanmorgen en dat is 11 juli. We beginnen om 6:55 op NPO 1, de avondetappe. Het gaat over wielrennen. Dan het NOS Journaal om 8 uur, dan Concert at Sea. Marlijn Weerdenburg neemt de kijker mee langs alle podia. Dan andere tijden sport om 9:45. Historisch het verhaal van Paul Haarhuis en Jacco Elting. Dan de NOS-WK-avond, want de wedstrijd tegen Noorwegen, die de derde kwalificatie wordt gespeeld. Dan hebben we voor de rest op NPO 2 om 8:15 Prinses Kate, een leven in beeld. Dan overleven van Human op 8:30. Close gasten op 9:50. Nieuwsuur om 10:00. Etty, een dramareeks om 10:50. En die sluit ook de avond af. Om 7:45 Sepp Recordbrekers, een spelprogramma, dan Socutera erachteraan. Beck, misdaadreeks om 8:30. Noordzee Jazz om 10:00, optredens van internationale sterren. En dat duurt de rest van de avond. Om 8:00 op RTL 4, Oh Wat Een Jaar, een muziekshow. In deze aflevering gaan we terug naar het jaar 1988. Dan Beste Kijkers komt erachteraan om 9:30 en Huize Ruilers die sluit de avond weer af. Dan het interventieteam om RTL 5 om 8:00. Dat duurt tot 9:50. En dan hebben we Helden van Hier. En dat is de traumahelikopter en die sluit ook de avond weer af. Om 8:00 op SBS 6 de Oranje Zomer. Helene Hendricks bespreekt met haar gasten natuurlijk het voetbal en nog veel meer. Dan de Bondgenoten om 9:00. Hart van Nederland achteraan en Shownieuws sluit de avond af. Op SBS 9 hebben we Bridesmaids, een comedy, film, romantisch. En Hot Tub Time Machine 2 door de filmcomedy. Wanneer Lou wordt neergeschoten, sleuren zij vrienden Nick en Jacob hem mee. NCIS op net 5 om 8:00. Dat duurt tot 9:50, want dan hebben we Soko Wismar. En daarachteraan komt Soko Köln. En Baywatch op Veronica om 8:00. En dat duurt tot 10:00. En dan Rescue High Surf. En die sluit ook de avond af. En dat waren de tv-programma's van morgen die je van

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in de

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van Squishy Dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleid aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in de

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi. In